0: wat de Bon Scottner liewegewe, se sicher, dats dat seg nei Lieblingsband fir. Get Down Services. I wanna kiss the floor. Ne mat an Litzing Dir fir runun, I wanna bang my head on the radiator. Dat
1: is een mega sé kok met jelle goe.
0: Dat ke Do kan ik nemmmen dat tain daar spillen an de massage als kloar.